0: ingesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken, zegt de organisator Simon Landmeesters.
1: Stad heeft eigenlijk ons ingelegd dat er geluid buiten dat heel moeilijk ging zijn vannacht. En dan zijn wij zelf creatief aan de slag gegaan om na te denken van hoe kunnen we dat hier toch iets laten gebeuren en toch dat samenhorigheid blijven behouden. En we hebben Silent Disco koptelefoons uitgedeeld en dan zetten we het geluid van de voetbal op de koptelefoons en kunnen ze daarmee de match mee volgen.
0: En de supporters die zijn er duidelijk klaar voor ook.
2: 0-2 voor België. Die tegengoals hebben we via de FIFA al gekregen en nu gaan we gewoon de clean sheet houden. Ja.
3: Ik denk 2-2 in een penalty, dat wij de penalty's winnen. Pakt 2-0?
4: België gaat winnen, 100%. Zeker. 1-3.
5: Twee golen verschil.
6: 3-1. Lukaku gaat twee keer scoren.
7: Een nachtje doden, dat is niks. Hè. Voor de Belgen doen we dat er natuurlijk. Hè. 3-2 België. Kom op, hè. We zijn België. Hè.
0: Je kan de wedstrijd live volgen op Radio 1 en op VRT1. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht, onder meer op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderscheppen. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want de bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, heeft per direct ontslag genomen. Portugal werd de voorbije avond uitgeschakeld op het WK. Het verloor de achtste finale van Spanje met 0-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op veertiennieuws.be.
8: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
4: In Walibi!
5: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
6: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Tom Boudewiel, jij volgt die wedstrijd. De eerste helft is voorbij. Hoe is die verlopen?
3: Zeer goed voor de Belgen, niet alleen in het spel, want België heeft de hele eerste helft gedomineerd. Maar ze hebben ook 2 keer gescoord. 2 keer Charles de Ketelaar en de enige bal tussen de palen van de Amerikanen, die ging er ook wel in. Dat was een vrije trap bij de 1-0 voorsprong van België. Een vrije trap van Tilman, die afweek op het hoofd van Hans van Aken, waardoor Courtois verslagen was, in de verkeerde hoek beland. Maar dan dus meteen de reactie op een voorzet, goede voorzet van Trossard. Was het opnieuw Charles de Ketelaar die de Belgen 2-1 voorzette. En dus ook Charles de Ketelaar na 10 minuten voor de voorsprong. België kreeg nog wel meer kansen. Dus het had ook nog een grotere voorsprong kunnen zijn. Maar goed, de keuzes die de bondscoach heeft gemaakt, die hebben alleszins goed uitgepakt in die eerste helft bij een 2-1 voorsprong.
2: Tom, dankjewel. Ondanks het nachtelijke uur staan op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar de wedstrijd te kijken. Maar er zijn ook gemeenten waar dat nu verboden is vanwege de mogelijke geluidsoverlast. 'S Nachts in Genk is het wel toegelaten. Daar staat onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Al zal het gejuich van de supporters niet te vermijden zijn, zegt mede-organisator Maxime Jonkind.
4: Dat is natuurlijk maar een momentje van een minuut of 2. Dus dat is een stuk beter dan dat hier door de box de hele woonwijk kan meeluisteren. Dus ik denk dat dat wel gaat meevallen. Ik hoop van niet en dat we de hele avond kunnen juichen. Daar gaan we voor. Dus kunnen we nog eentje een matchje doen op vrijdagavond. Dat zou top zijn.
2: En je kan de wedstrijd van de Duivels live volgen op Radio 1 en op VRT1. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. Bij de Russische luchtaanvallen vorige nacht op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn intussen al 28 doden en bijna 100 gewonden geteld. De Russische raket- en droneaanval gebeurde in aanloop naar de NAVO-top in Turkije de komende dag. Daar zal de situatie in Oekraïne besproken worden. De Oekraïnse president Zelensky heeft zijn bondgenoten nogmaals opgeroepen om meer luchtafweerraketten te leveren om de ballistische raketten van Rusland te kunnen onderzoeken. En in Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al ruim 3.530 lichamen geborgen. Er zijn intussen ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk nog verder oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 20 graden na de ochtend. Eerst bewolkt weer, later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun 8e finale wedstrijd tegen de Verenigde Staten gewonnen met 1-4. We luisteren hier nog even mee met commentator Tom Boudewijn.
3: Heel vallen. 4-1 dus voor de Belgen. Dat is een prachtig resultaat na een prachtige prestatie van de Belgen. Die bijna de hele wedstrijd hebben onder controle gehad. De Ketelaren scoorden 2 keer in de eerste helft. Tillman bij een vrije trap die afweek op Van Aken. Dat was toen de gelijkmaker, maar de Ketelaren reageerden meteen met de 2-1. Dat was ook de ruststand na een prima eerste helft van de Belgen. En dan USA, je dacht dat ze zouden komen in de tweede periode. Dat was ook wel een beetje zo. Maar de Belgen kregen 2 kansen en maakten die ook af. Via Hans van Aken en via de ingevallen Romelu Lukaku. België dus door naar de kwartfinale. En dat betekent een hele mooie wedstrijd. Een hele mooie uitdaging tegen Spanje op 11 juli.
2: Tom, dankjewel. En ondanks het nachtelijke uur van de wedstrijd stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen opgesteld om naar die wedstrijd te kijken. Maar er waren ook gemeenten waar dat verboden was vanwege de mogelijke geluidsoverlast 's nachts. In Genk was het wel toegelaten. Daar stond onder meer een groot scherm in de WK-kantine. Daar hebben de supporters hoofdtelefoons gekregen om de geluidsoverlast toch te beperken. Deze supporters vertelden welke impact dat had op de sfeer.
4: Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Het ding is, je kunt switchen tussen de channels. En dan soms kun je muziek opzetten, soms kun je commentaar luisteren. En ja, je hebt de sfeer mee, hè.
5: Ja, je kunt zeker nog goed volgen. Koptelefoons zijn goede kwaliteit. Je hoort veel door je oren en je kunt ook naar muziek wisselen. Handig, hè.
6: We gaan nog even door.
7: Het is wel anders. Ik moet zeggen, er zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanger.
2: In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het schip zou geraakt zijn door een onbekend projectiel. En in het zuiden van Ecuador zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Tientallen woningen werden door het water meegesleurd of raakten beschadigd. Er vielen ook bijna 40 gewonden. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar 9 vermisten, bij hen ook een lokale provincie-gouverneur. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 20 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer. Later zonnig en temperaturen tot 29 graden. Het KMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hitte. Die waarschuwing geldt tot en met zaterdag. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het
2: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 tegen Amerika. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen. Richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur. Richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie. En twee goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
2: Volgens Thibaut Courtois heeft België een statement gemaakt tegen de VS.
4: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk voor ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten, kansen creëren, hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in hun achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
2: Ondanks het nachtelijke uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot.
5: Heerlijk, heerlijk gevoel dit, echt waar. Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
6: Ja, verdient gewoon, ja. Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
7: We hebben laten zien aan heel de wereld dat geen enkele leider ons kan leiden.
8: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella, van ons, weet het helemaal op.
2: België neemt het vrijdagavond in de kwartfinales dus op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van één of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zo'n 20 schapen werden doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer. Nu, volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later meer zon vanaf het westen bij maximaal tussen 24 en 30 graden. En ook morgen vrij veel wolken en we halen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: De rode duivels kloppen de VS. België heeft met 1-4 gewonnen van gastland de Verenigde Staten op het WK voetbal en plaatst zich zo voor de kwartfinales. Vooraf was er veel te doen rond de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. De Wereldvoetbalbond FIFA had zijn schorsing uitgesteld na een telefoontje van president Trump. Tom Boudewijl volgde de wedstrijd vannacht voor ons.
2: Het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charles de Ketelaar in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
1: Doelman Thibaut Courtois zegt dat België een statement heeft gemaakt tegen de Verenigde Staten.
3: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
1: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Voor sterspeler Cristiano Ronaldo was dit zo zijn laatste WK-wedstrijd ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK wordt met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. En de burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. En dat de hele zomer lang. Dat besliste hij nadat er afgelopen vrijdag zo'n 20 schapen werden doodgebeten door 1 of meer wolven. Er zijn deze zomer veel jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. Eerst nog bewolkt, later zon vanaf het westen en tot 30 graden vandaag. Morgen veel wolken en dan tot 29 graden. Vanaf donderdag veel zon en opnieuw rond 30 graden of iets meer.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. Trossard, versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de Kretelaar. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lappen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.

0: schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. De tijdloze live.

0: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
4: De rode duivels kloppen de VS. België heeft met 1-4 gewonnen van gastland de Verenigde Staten op het WK voetbal en plaatst zich zo voor de kwartfinales. Tom Boudeweel volgde de wedstrijd.
5: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charlotte de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
4: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht spelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. De Wereldvoetbalbond FIFA had zijn schorsing uitgesteld na een telefoontje van president Trump. Charlotte de Ketelaere scoorde de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
6: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
4: En ondanks het vroege uur stonden op heel wat plekken opnieuw grote schermen om naar de wedstrijd te kijken, zoals in de WK-kantine in Genk in Limburg.
7: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
8: Ik ben om 11 uur gaan slapen en ben om 12:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
9: Ik vond het echt karma.
10: Ja, ik denk dat heel de wereld wel bij ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederigheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. Dat zijn de beste.
4: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje. Dat won gisteravond van Portugal met 0-1. Voor sterspeler Cristiano Ronaldo was dit zijn laatste WK-wedstrijd ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK wordt met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. En dat de hele zomer. Vrijdag zijn zo'n 20 schapen doodgebeten door 1 of meer wolven. En de burgemeester wil geen risico's nemen met de vele jeugdkampen in de gemeente deze zomer. Volgens wolvenkenners is het risico bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker incidenten geweest, ook nadat de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran begonnen was. Eerst nog bewolkt, later zon vanaf het westen en tot 30 graden. Morgen krijgen we veel wolken en dan tot 29 graden.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.
0: De

0: de tijdloze.
1: Goedemorgen.
2: Raske, en daar ben ik het uit de ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. Het is een verdiende voorsprong. Dit is wel een moment voor een oplettend Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens na een half uur spelen weer gelijk. Wat een slimmelige manier. Nu wel even het hoofd erbij houden. Trossard versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de ketelaren. De best mogelijke manier om te reageren. Charles de Ketelaren is helemaal los. Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Uitstekende eerste helft. Het hoofd koel houden hier in deze onvoorstelbare heksenketen.

0: Precies, wat deed hij eigenlijk daar? De Amerikanen met het initiatief. De Belgen met een doelpunt. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen. Het kleine België heeft een heel continent uit het WK geknikkerd. En hoe de dappersten onder de Galliërs hebben afspraak in L.A. en kijken de Spanjaarden in de ogen.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 70. Hoe kan dat?

0: van Marjolein en mijn favoriete zomerplaat is Dancing Shoes van Bob Marley en The Wailers, omdat deze plaat aanvoelt als een zonnige zomerochtend waarop je eigenlijk niets te doen hebt en op je gemak kan ontbijten. En dan naar dit liedje luisteren is echt geweldig.
1: De tijdloze zomer.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando. De tijdloze live.

0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: De tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
7: De Rode Duivels winnen overtuigend van de VS. België gaat door naar de kwartfinales van het WK voetbal nadat het vannacht met 1-4 won van gastland de Verenigde Staten. Tom Boudeweel volgde de wedstrijd.
8: Het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en 2 goals van Charlotte de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de Duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
7: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Balogun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in een vorige wedstrijd. De Wereldvoetbalbond FIFA had zijn schorsing uitgesteld na een telefoontje van president Trump. Charlotte de Ketelaere scoorde de openingsgoal na 9 minuten en hij maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
9: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
7: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren dol enthousiast.
10: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
11: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
12: Al waarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
13: Geen woorden.
12: Geen niks.
7: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje. Dat won gisteravond van Portugal met 0-1. Voor sterspeler Cristiano Ronaldo was dit zo zijn laatste WK-wedstrijd ooit voor Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam ontslag na de wedstrijd. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens te spelen in de bossen van de gemeente. En dat de hele zomer lang. Vrijdag zijn zo'n 20 schapen doodgebeten door 1 of meerdere wolven. En de burgemeester wil geen risico's nemen met de vele jeugdkampen in de gemeente deze zomer. Volgens wolvenkenners is het risico wel heel klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. En in de Gazastrook heeft Hamas een bestuursorgaan, hun regering zeg maar, ontbonden. Ze willen de macht overdragen aan een comité van technocraten. Dat zijn geen politici, maar experts. Dat was zo afgesproken in het akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Wat er met de militaire tak van Hamas en zijn wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Israël gelooft niet dat Hamas ook echt zal overgaan tot ontwapening. CD&V en Vooruit willen dat ons land Palestina nu onmiddellijk erkent. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. Eerst nog bewolkt, later zonnig vanaf het westen en tot 30 graden vandaag. Morgen veel wolken en dan tot 29 graden.
0: De tijdloze.
6: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
14: Dit zijn de woorden van Herman Brood. Leef hard, sterf jong en wees in mooi lijk. Leef vol overgave, hoe kort het leven nog is. Leef hard, oké, sterf jong, niet eens. En wees een mooi lijk. Ja goed, dat weet je achteraf toch niet meer. Want als je heel oud bent, ben je helemaal geen mooi lijk. Maar leef vol overgave, hoe kort het leven nog is. Vind ik inderdaad. Leef vol overgave.
6: Tijdloze tegelwijsheid.

Tillman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. Trossard een versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de ketelaar. Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lappen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloos.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Welke blinde soul-pionier combineerde als geen ander gospel met blues en scoorde een hit met Georgia on My Mind? A. Ray Charles, B. Stevie Wonder of C. Bill Withers?
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is A. Ray Charles.
2: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
7: De tijdloze.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: De Rode Duivels zitten in de kwartfinales van het WK voetbal. België won afgelopen nacht van gastland de Verenigde Staten met 1-4. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het halfuur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Jurrie Tielemans.
7: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook. Bij momenten echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
6: Rode Duivel Amadou Onana liep een wellicht zware knieblessure op tijdens de wedstrijd. Voor ons begon de wedstrijd om 2 uur vannacht. Sommige supporters hebben nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te kunnen bekijken. Anderen hebben een wekker gezet en nog anderen willen de wedstrijd nu nog inhalen.
8: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar de Zottenham naar de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan en een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar de Gent.
9: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
10: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen straks als ik kijk.
6: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales tegen Spanje, dat gisteravond won van Portugal met 0-1. Ook koning Filip zal vrijdag in de tribune zitten. Er was geen kwaad opzet bij de brand van gisteravond op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand ontstond in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Er vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw is aangetast. En in de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, het militair bondgenootschap. Voor ons land gaat premier De Wever en ook de Amerikaanse president Trump zal erbij zijn. Er zal gekeken worden of elk NAVO-lid zijn budget voor defensie genoeg heeft verhoogd. Er wordt ook hulp aan Oekraïne besproken en ook hoe de Europese defensiebedrijven sneller, goedkoper en meer kunnen produceren. Eerst nog bewolkt, later zon vanaf het westen en tot 30 graden. Morgen krijgen we veel wolken en tot 29 graden dan. Vanaf donderdag veel zon en opnieuw rond 30 graden of nog iets meer.
11: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de Ketelaar! Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lappen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.

0: De superplusdeals van Delhaize, gaan we?
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Lotto is op zoek naar handen.
5: Wat?
6: Handen?
4: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
5: Oh, een cabrio.
4: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
5: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: Donner schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De tijdloze live.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
4: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
4: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
5: Massa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weber.
5: In Gent of Deinzen?
7: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solden bij Weber.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
2: België gaat naar de kwartfinales van het WK voetbal. De Rode Duivels wonnen afgelopen nacht van de Verenigde Staten met 1-4. Charles de Ketelare scoorde al na 9 minuten. Op het halfuur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelare bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Het was een prachtige match, zegt Rode Duivel Luke Bacchio.
3: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
2: Er was wel één tegenvaller voor België. Amadou Onana liep een zware knieblessure op tijdens de wedstrijd. En ondanks het nachtelijke uur werd op veel plaatsen in ons land op groot scherm naar de wedstrijd gekeken. Ook in Poperingen in West-Vlaanderen.
4: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2 uur s'nachts. Het was echt perfect gewoon.
5: Voetbal brengt iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk om te zien ook.
4: En nu op naar Spanje.
6: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen, toch. Tegen Spanje, Lamine Yamal en de broekzak. Huppakee.
2: België speelt vrijdagavond in de kwartfinales dus tegen Spanje inderdaad. Dat gisteravond won van Portugal met 0-1. Staaien, het stadion van voetbalclub Sint-Truiden, is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de Europese voetbalbond UEFA. Daarvoor moesten wel een aantal aanpassingen gebeuren. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Een voorwaarde voor de goedkeuring is dat STVV de resterende werken correct en op tijd uitvoert. En in de Gazastrook heeft Hamas een bestuursorgaan, hun regering zeg maar, ontbonden. De macht gaat naar een comité van technocraten, dus geen politici, maar experts. Dat was zo afgesproken in het akkoord dat door de Amerikanen is bemiddeld. Wat er met de militaire tak van Hamas en zijn wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Israël gelooft niet dat Hamas ook echt zal overgaan tot ontwapening en verbiedt het expertencomité de toegang tot Gaza. CD&V en Vooruit willen dat ons land Palestina nu onmiddellijk erkent. Minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing daarover voor. Eerst nog wat wolken. Straks krijgen we meer zon en tot 30 graden vandaag. Morgen veel wolken en dan tot 29 graden. Vanaf donderdag veel zon en 30 graden of nog iets meer. Code geel voor de hitte geldt tot zaterdag.
7: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Vrijdag op Soirée

0: beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Roos.
1: Hallo, ik ben Mia. Mijn favoriete zomerhit is Die Air That I Breathe van de Hollies. Omdat dat het perfecte zomerlied is om buiten in het zonnetje te zitten.
2: De tijdloze zomer.

0: zonneschone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinzen?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solde bij Zalando.
2: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
9: De Tijdloze.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando. De tijdloze live.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: De tijdloze live.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
12: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
13: De tijdloze. Het is 11:00. Goedemorgen.
14: De wegwijzers langs de snelweg zien er binnenkort anders uit. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft nieuwe richtlijnen opgesteld. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt Wegen en Verkeer.
15: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
14: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn vanmorgen een auto en de voorkant van een woning zwaar beschadigd geraakt bij een brand, vermoedelijk door kwaad opzet. De brandweer Oost-Limburg geeft meer uitleg.
16: We zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
14: Niemand raakte gewond. In Oekraïne zijn nu al 29 doden geteld na de zware Russische bombardementen van gisteren op de hoofdstad Kiev in de regio rond. De reddingsoperaties bij één appartementsgebouw zijn afgerond. Tussen het puin van een ander gebouw wordt er nog altijd gezocht naar overlevenden of lichamen. Vandaag is er een dag van rouw afgekondigd. De voorbije nacht verliep relatief rustig in Oekraïne. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. En de Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na de overwinning tegen de Verenigde Staten van afgelopen nacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond speelt België tegen Spanje. Die wedstrijd start om 9:00 in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten, zegt Tom Boudeweel van Sporta.
17: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt, de galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
14: Spanje won gisteren met 0-1 van Portugal. Eerst nog wat wolken, straks krijgen we meer zon en tot 30 graden vandaag. Morgen veel bewolking en dan tot zo'n 29 graden.
18: De tijdloze.
13: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek. I gave it

0: tijdloze.
1: Raske, en daar ben ik het uit de ketel halen. Daar is het allereerste doelpunt. Het is een verdiende voorsprong. Dit is wel een moment voor een oplettend Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat op. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens na een half uur spelen weer gelijk. Wat een slimmelige manier. Nu wel even het hoofd erbij houden. Trossard versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de ketelaar. De best mogelijke manier om te reageren. Charles de Ketelaar is helemaal los. Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Uitstekende eerste helft. Het hoofd koel houden hier in deze onvoorstelbare heksenketel. Ja, Van Aken met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België. Profiteert van een mega plunder van deze Fries. Wat deed hij eigenlijk daar? De Amerikanen met het initiatief. De Belgen met een doelpunt. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen. Het kleine België heeft een heel continent uit het WK geknikkerd. En hoe de dapperste onder de Galliërs hebben afspraak in L.A. en kijken de Spanjaarden in de ogen.
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Lotto is op zoek naar handen.
1: Wat?
2: Handen?
0: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
1: Oh, een cabrio.
0: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
1: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
3: C'est bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Solden bij Zalando.
8: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat past binnen jullie budget?
0: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Mm, slim.
0: Prachtige keuken, hè?
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De tijdloze.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
12: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
12: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
14: TUI, stop met vliegen vanuit Antwerpen. Vanaf volgend jaar vliegt reisorganisatie TUI niet langer van en naar de luchthaven in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. TUI wil haar vluchten concentreren op luchthavens waar de hele vloot terecht kan. Dat vertelt luchtvaartexpert Luc de Wilde.
15: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had.
14: De wegwijzers langs de Vlaamse snelwegen worden vervangen. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden zwart-wit en alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer.
16: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt en we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
14: In de Turkse hoofdstad Ankara is de NAVO-top begonnen, de bijeenkomst van de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land is premier De Wever daar en straks wordt ook de Amerikaanse president Trump verwacht. Jens Fransen is in Ankara en hij legt uit wat er op het programma staat.
17: Op het officiële programma, na een jaar krijgen de NAVO-regeringen hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
14: En de Rode Duivels spelen vrijdag hun kwartfinale tegen Spanje op het WK om 9 uur 's avonds in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Tom Boudeweel van Sportza.
18: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk, ze hebben hun doel bereikt. De galenwedstrijd tegen Spanje en dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
14: Het is zonnig tot 30 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon. En opnieuw warm tot 29 graden.
19: De tijdloze.
13: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 70.

0: tijdloos.
1: Hallo, ik ben Mien en mijn favoriete zomerplaat is We Go Together van Grease, omdat het aan het einde van de film wordt gespeeld en iedereen is heel blij, het schooljaar is net gedaan en de zon schijnt en daarom link ik dat aan de zomer.
2: De tijdloze zomer.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Een zee van tijdloze muziek.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: De tijdloze live.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
4: De tijdloze.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag.
6: TUI stopt met vliegen vanuit Antwerpen. Vanaf volgend jaar vliegt reisorganisatie TUI niet langer van en naar de luchthaven in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende blijft TUI wel actief. TUI wil volop inzetten op pakketreizen, vertelt luchtvaartexpert Luc de Wilde, en Antwerpen past niet in dat plaatje.
7: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had.
6: De wegwijzers langs de Vlaamse snelwegen worden vervangen. De groen-gele borden voor de afritten worden zwart-wit en alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet de verkeersveiligheid verhogen, zegt Wegen en Verkeer.
8: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk er veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
6: In de Turkse hoofdstad Ankara is de NAVO-top begonnen, de bijeenkomst van de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land is premier De Wever daar en straks wordt ook de Amerikaanse president Trump verwacht. Jens Fransen is ook in Ankara en hij legt uit wat er daar op het programma staat.
9: Op het officiële programma, na een jaar krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
6: En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4. De eerste volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
10: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar er waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat het normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
6: Het is zonnig, tot 30 graden vanmiddag. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en tot 29 graden.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Bowser.
1: Raska är det back. Raska! Ändå! Binnigt ut i Keitelare! Binnigt ut ur i Keitelare! Där är sen alla resor dumpet! Plätten till med de fria tropp. Oh! Han har off! Läggt av en gaten in! Trossaren med snelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de Keitelare! Oh, laat hem bijna liggen. Nee, Van Aken moet lopen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Ricci, citroen met framboos.
2: Ricci, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend. Ricci.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vanavond op Gent Jazz. Van Morrison, a.k.a. Van The Man. Deze Noord-Ier is al sinds de jaren 60 een icoon. Eerst bij Them, dan solo. Hij is niet alleen de man van Brown Eyed Girl, maar ook die van Gloria, dat eigenlijk een B-kantje was. Het werd een hit en staat live garant voor een hoogtepunt. Dat belooft voor vanavond op Gent Jazz. Maar hier krijg je alvast een voorproefje. Van Morrison en Gloria. Helemaal live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat past binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Eggo Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De Tijdloze.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, jong. Gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
7: De klimaatopwarming verandert het leven in de Noordzee. Het zeeleven langs onze kust ziet er helemaal anders uit dan 30 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu meer warmwatersoorten, zoals de kleine pieterman. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer.
8: De belangrijkste, ook de talrijkste dier eigenlijk aan dat strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Er zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
7: Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende blijft TUI wel actief. Het is een beslissing die er zat aan te komen, zegt Vlaams parlementslid voor Groen, Bogdan van den Bergen.
9: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard.
7: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Twee verdachten zijn opgepakt. Twee mannen die contact hadden met de vrouw. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en ze zouden ook de opdrachtgevers zijn van de mislukte moord op de zakenman. En in de Ronde van Frankrijk is het peloton begonnen aan rit 4, de eerste, volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
10: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen, maar net zoals veel renners toch al serieus afgezien van de warmte, ook gisteren echt afgezien. Maar dat waren heel veel renners in onze groep, dus ik denk dat normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken, maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
7: En het is zonnig tot 30 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en tot 29 graden.
11: De tijdloze.
6: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor. All night long.
2: De Tijdloze Dansant. Vrijdag op Soirée Tropical.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: feitloos.
1: Hallo, ik ben Nadia. Mijn favoriete zomerplaat is Chan Chan van de Buena Vista Social Club, omdat dat mij direct terug katapulteert naar warme, zwoele zomeravonden met heel veel sangria en veel gedans.
2: De tijdloze zomer.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
7: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
8: De tijdloze.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
3: in Walibi!
4: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
5: De tijdloze live.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat? Handen?
2: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ja, mensen.

0: al tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Dreftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
6: Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude. De Franse radicaal-rechtse politica kan wel nog meedoen aan de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar haar partijkas. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief met een enkelband. In plaats van 5 jaar mag ze nu nog maar 15 maanden niet meedoen aan de verkiezingen. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
7: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkelband. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten. Dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling?
6: Het zeeleven langs onze kust ziet er helemaal anders uit dan 30 jaar geleden. Door de klimaatopwarming zijn er nu minder koudwatersoorten, zoals grijze garnalen, haring en strandkrabben. Warmwatersoorten komen dan weer vaker voor. Er zijn nu al veel meer kleine pietermannen bijvoorbeeld. Dat is een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken. De klimaatopwarming is de voornaamste oorzaak, zegt het Vlaams Instituut voor de Zee.
8: Ons strandwater wordt als eerste nog sneller dan het diepere water warm in de zomer. En daar zien we dus eigenlijk nog sneller dan elders de effecten eigenlijk van die opwarming. Vandaag is het strandwater 23,5 graad. Dat is bijna de recordhoogte ooit gemeten aan onze Belgische kust. En we zijn nog maar het begin van de zomer.
6: En de vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week, is dood teruggevonden in Oekraïne. 2 verdachten zijn opgepakt, 2 mannen die contact hadden met de vrouw. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en ze zouden ook de opdrachtgevers zijn van de mislukte moord op de zakenman. Het is zonnig, tot 30 graden vanmiddag. Morgen begint bewolkt, na de middag meer zon en tot 29 graden.
5: De tijdloze.
9: De tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Raske, en daar ben ik het uit de ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt. Het is een verdiende voorsprong. Dit is wel een moment voor een oplettend Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens na een half uur spelen weer gelijk. Wat een slimmelige manier. Nu wel even het hoofd erbij houden. Trossard versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de ketelaren. De best mogelijke manier om te reageren. De Ketelaar is helemaal los. Voilà, het rustsignaal weer klinkt. Uitstekende eerste helft. Het hoofd koel houden hier in deze onvoorstelbare heksenketen.

0: initiatief. De Belgen met een doelpunt. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen. Het kleine België heeft een heel continent uit het WK geknikkerd. En hoe de dapperste onder de Galliërs hebben afspraak in L.A. en kijken de Spanjaarden in de ogen.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze.
1: Live and kicking. De vurige Axel Red staat ondertussen meer dan 30 jaar op het podium. En ze komt ook vanavond het podium van Gent Jazz in vuur en vlam zetten. Spoiler alert, deze zal op de setlist staan. Sensualité. Ja, dat gaat ongetwijfeld warm worden daar op Gent Jazz. Dit is Axel Red, helemaal live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.

0: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
1: Oh nee, onze buren zijn er ook.
2: Maar vent, wat een chique mobiel, onze.
0: Een chique wat?
3: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
0: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
1: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
3: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
1: Maar sa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weber.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weber.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Tijdloze.
10: Een zee van tijdloze muziek.

0: doen als schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
5: Rit 4 in de Tour. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige vierde rit. Christophe van de Goor, hoe is het daar in de koers?
6: Wel, vooral bloedheet natuurlijk in het zuiden van Frankrijk. Dat is het eerste gegeven. En het tweede gegeven is dat de ritwinnaar waarschijnlijk wel in de vlucht van de dag zit vooraan. 75 kilometer nog het peloton onder leiding van de mannen van gele truidrager Pogacar controleert, maar volgt op een kleine 7 minuten van de leiders. Wie zijn dat? Wel, Jan Tratnik en Vacek. Die zijn proberen weg te rijden uit een omvangrijke kopgroep van 30 renners, waarbij ook Jasper Philipsen zat en Binyam Girmay, maar die hebben die groep laten gaan voorbij de tussensprint. In die grote groep nog Mats Pedersen, ex-wereldkampioen Jasper Stuyven en nog een drietal andere landgenoten van ons.
5: Bedankt, Christophe. Het Brusselse Museumkanaal zal zoals gepland op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, dat zegt de woordvoerder.
7: Het volledige museumkanaal gaat open met allerlei tentoonstellingen, met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boek. En zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
5: In De Haan aan de kust hebben de hulpdiensten de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. Ze oefenden twee scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. Bedoeling is om de communicatie tussen de hulpdiensten te testen, zegt gouverneur Karel de Kaluwe.
8: Wel, de traditie geweest doen we een oefening rond de afsprakenregeling. Wat is de afsprakenregeling? Dat is een procedure als er iemand in de problemen komt, dat alle diensten geactiveerd worden om zo snel als mogelijk die mensen te gaan helpen. Dat gaat van scheepvaartpolitie tot brand. Weer, politie, iedereen die er iets mee te maken heeft in de afspraakregeling is hier aanwezig.
5: Het is zonnig tot 30 graden vanmiddag. Morgen begint bewolkt, na de middag volop zon en tot 29 graden.
1: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze. Well, I bet that you look good on the dance floor. Vrijdag op Soirée Tropicale in Eppichem. Are you ready to party?

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
7: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloze.
1: Hallo, ik ben Charlotte. En als tijdloze favoriet nummer voor de zomer kies ik voor The Cooks met Naïef. Omdat ik vind dat dat echt een knaller is van een meezinger. Met een wit wijntje in de hand tijdens dat de zon ondergaat. En dan luidkeels meezingen samen met uw vrienden en vriendinnen. Een goede entourage, een goede ambiance.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Solden bij Zalando.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
4: De Tijdloze.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
7: Rit 4 in de Tour. In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Ja, Christophe Van de Goor, heeft die wat teweeg gebracht?
8: Ja hoor, want we hebben een Belg aan

0: De leiding, hij niet alleen, maar Ramses de Bruyne rijdt voor het team van Mathieu van der Poel. En Jasper Philipsen zit in de spits van de wedstrijd. Samen met een Noor, Torsten Traen, met nog een Italiaan en twee Spanjaarden. En zij hebben om de laatste call van de dag, een van tweede categorie, hebben zij een kleine voorsprong genomen. Weggereden uit een omvangrijke kopgroep van een man op 30. De winnaar zit vooraan in de vlucht van de dag. Vandaag van het peloton met de gele trui, Tadej Pogacar laat begaan. Zij volgen op 10 minuten en de gele trui zal ook veranderen en wisselen van schouder. En waarschijnlijk gaan naar de Noord. Torsten Traen, want die is virtueel nu in de gele trui aan het rijden.
1: Dank je, Christophe. Het Brusselse Museum Kanaal kan zoals gepland op 28 november de deuren openen. Gisteravond brak brand uit op het dak van het museum. Er was niemand aanwezig en er waren ook nog geen kunstwerken ondergebracht. Het gebouw liep wel schade op, zegt de woordvoerder van het museum.
2: Het volledige museum Kanaal gaat open met allerlei tentoonstellingen, met haar live programmatie naar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
1: De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude. Ze kan wel nog meedoen aan de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief met een enkelband. In plaats van 5 jaar mag ze nu nog maar 15 maanden niet meedoen aan de verkiezingen. Dat zegt Steven de Kranen vanuit Parijs.
3: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkelband. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten. Dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling?
1: En de Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de roddelkrant The Daily Mail verloren. Harry had de krant samen met 6 anderen aangeklaagd, onder wie ook zanger Elton John. Ze zeggen dat de krant hun privacy heeft geschonden en op een illegale manier informatie over hen verzamelde. Maar volgens de rechter is daar onvoldoende bewijs voor. Het is licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vooral zonnig na de middag en het kan dan tot 29 graden worden.
4: De tijdloze.
5: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Meti Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
3: Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat? Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vanavond Van the Man op Gent Jazz. De man die voor altijd verbonden is aan Brown Eyed Girls. Een eerste grote solo-succes. Of we het vanavond op Gent Jazz te horen krijgen, dat is nooit gegarandeerd. Maar of zijn live-shows op zijn 80 nog steeds rocken, dat is een feit. Dit is Brown Eyed Girl live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Live and kicking.

0: beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij beter bed.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs?
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans?
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
6: De Tijdloze.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Benne Green.
3: Energie Rebellie.
4: De tijdloze live.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
6: In Blankenbergen zijn 3 jongeren uit zee gered. Ze waren gisterenavond in de problemen geraakt ter hoogte van de pier. Het is verboden om op die plek te zwemmen. Het is niet duidelijk hoe lang ze al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt de politie.
7: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog ter hoge nood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Door onze

0: diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstaanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
1: Twee jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. In het Verenigd Koninkrijk stapt de radicaal-rechtse politicus Nigel Farage op als parlementslid. Met dat ontslag dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waaraan hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Elia van Beckhoven in Londen uit.
2: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiesdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement.
1: In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Trajen neemt de leiderstrui over van Pogacar. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Mats Pedersen, met dank aan twee zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als vijfde. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Torsten Trajen, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshofft en Alexander Kristoff is deze Trajen nog maar de derde Noor ooit in het geel.
1: En het Internationaal Olympisch Comité laat de Russische atleten opnieuw toe. Ze zullen zich daardoor op de gewone manier kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in LA. De Russen moeten wel meerdere dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en het volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. Licht bewolkt vanavond, minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vooral zonnig na de middag en tot 29 graden.
4: Dit is de Tijdloze. Are you ready to
5: party? Het is een mooie zomerse dinsdagavond en het wordt alleen maar mooier met de geweldige platen van DJ 44. Elke avond om 6 uur doet hij zijn ding en draait hij geweldige platen in elkaar. Van onder andere vandaag The Police, Doe Maar, Joy Division, Klaxons, Blondie en Beastie Boys. Maar eerst Dirk Zwartenbroeks, veel beter bekend als Buscemi, Bollywood Swinging. Geniet van de platen van DJ 44.
6: De tijdloze dansant.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: Okay, party people in the house.
9: De tijdloze dansant.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Profiteer tot en met zaterdag van de summer deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
4: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
5: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansen.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
2: Argentinië en Egypte spelen op het WK. Ze strijden voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: Wel, een verrassing is misschien wel in de maak, want halfweg staat het Egypte van Mo Salah met 0-1 voor tegen het Argentinië van Lionel Messi. Ibrahim maakte het enige doelpunt van de wedstrijd met een rake kopbal op het kwartier. En daarna ging Argentinië wel druk zetten met Messi in een hoofdrol, maar geen positieve, want hij miste een penalty gered door doelman Shobir van Egypte, die het daarna nog prima deed op een kopbal van McAllister en vooral op een kans van Alvarez zat hij een prima redding in huis. Messi krulde ook nog een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Dus halfweg een verrassende stand. Egypte leidt met 1-0 tegen Argentinië.
2: Dankjewel, Bert. De politie van Blankenbergen heeft gisterenavond 3 jongeren uit zee gered die in de problemen waren geraakt ter hoogte van de pier. Het is niet duidelijk hoe lang ze al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. Onder de pier mag niet gezwommen worden en al zeker niet om 22:00 s'avonds, vertelt de politie.
4: Dus via deze weg zou ik ook nog een warme oproep willen doen aan iedereen die wil zwemmen. Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee

0: kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
1: En in de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst haalde de Amerikaanse president Trump uit naar de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat ze hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt onze premier Bart De Wever, zijn alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
2: De Europese partners doen veel meer. We hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Financiële pakketten van 70 miljard ondersteuning van Oekraïne. Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen. Maar ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is en die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
1: Het is licht bewolkt vanavond, minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vooral zonnig na de middag en het kan dan tot 29 graden worden.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.
3: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder en dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
4: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren en ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
3: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over

0: over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
1: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel dat vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kribbig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
0: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
2: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen. Want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft. En een counter uit het boekje. En Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen. 10 minuten voor het einde. De kopbal voor Romero. Van Romero op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer. Gevolgd door een doelpunt van Messi zelf. Zijn 8e al tijdens dit WK. Via de lat erin. En de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egyptenaren. Die nog wel beven knokken. Defensief probeerden overeind te blijven. Maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt. Zette Lautaro Martinez voor en kon Enzo Fernandez binnenkoppen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd. En lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
0: Dank je, Bert. En er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische Voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer licht bewolkt vanavond, temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land, bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloos.
1: Hallo, mijn naam is Noah en mijn favoriete zomerplaat is Lady van Mojo, omdat dat op veel momenten kan afgespeeld worden en heel veel doelgroepen kan bereiken. En ook mijn eerste vakantie met mijn beste vrienden deden wij een roadtrip door Zuid-Frankrijk en speelden we er altijd af in de auto, dus ik heb daar heel veel goede herinneringen aan.
2: De Tijdloze Zomer.

0: De Tijdloze.
1: Een zee van tijdloze muziek.
2: Ha-eh.

0: ook nog schone lounge set.
1: Mm-hmm. Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. De tijdloze live.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft Le Pen zo net bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu beroep aantekenen bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
3: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 met een enkelband. Ze houdt vol dat ze onschuldig is. Oekraïne heeft de voorbije 2 dagen een 10-tal Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is de bevoorradingsroute voor Russische schepen naar het bezette schiereiland de Krim. Oekraïne heeft de laatste weken al tal van aanvallen uitgevoerd op Russische energieinfrastructuur. En dat heeft geleid tot brandstoftekorten. Gisteren nog is de grootste olieraffinaderij in Omsk in Siberië geraakt en stilgelegd. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een 2e terugkeercentrum. Dat meldt minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt. Een hotel wordt daar omgebouwd. In het centrum zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen, voor ze naar België zijn gekomen en zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
4: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum zoals het in Zaventem bestaat niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
2: Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uitredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
5: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door

0: Het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
1: En Argentinië neemt het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is vanavond om 10 uur. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
3: Comme j'ai la possibilité de faire en pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
4: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn en dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf zolang ze president is, dat is 5 jaar en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok en nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
2: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
5: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
2: Nou, de wasbeer ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
6: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Chobier de

0: absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn achtste van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
1: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Er wacht een lange revalidatie voor Rode Duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de horten opgaan zonder enkelband. Volgens collega Steven de Grane in Parijs is het een tactische zet van Le Pen.
3: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
2: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
2: Ja, de wasberen ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Eermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0-0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
2: Dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze live.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas. Dat zijn twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte in de druiven en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales daarnet. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijg je van Geert Hermans.
2: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden van dit WK. 0-0 na 120 saaie minuten. Pas in de verlengingen kregen beide landen nog kansen, maar het was uiteindelijk van op de stip dat de beslissing moest vallen. En daarin toonden de Zwitsers zich net iets koelbloediger. Ruben Vargas zetten de beslissende strafschop om. En Zwitserland speelt zo nu zaterdag kwartfinale tegen Argentinië.
1: En die 120 minuten, die krijgen we nooit meer terug. Het weer dan nog. Vanochtend wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend wordt het vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en dan maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon en dan maximaal tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer dan 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.